zine erbarmung. Gat zine vred is een troost, te zine tjenge. Nu, zo als we terugkomen in meer van Petrus leren, zei ik wade, ans zijn is niet dat Petrus een angeleerde verse is. Zo als am eerste brief, zo hier, jeft hij meer leer en deskarte brief als een andere schrijver im Nieuwe Testament. Die Sache, über wonen Menschen strijden, behandelt hij in een meestelijke weig. Petrus is ook een Nieuwe Testament schrijver die rekening brugt, genoeg en vrede vermeerd worden, heeft hij gezegd. Paulus wil niet mathematiek brugen. Hij ziet God wie rijk en genoeg, en dat God zijn vrede, je weet over alles dat mensen verstaan kunnen. Over Simon Peter komt direct naar den punt, hij is praktisch. Hij leidt die mathematiek aan zich en zegt, moet genoeg en vrede jund vermeerd worden. Dat is over zeer wunderschön. Petrus blijft over niet bloos daarbij. Wo wordt genoeg en vrede ans vermeerd worden? Wordt dat durch een droom komen? Oh nee. Durch die volle erkenntnis van Jezus Christus ans Herr. Nu zijn we waarde terug bij dat woord erkenntnis. Wils dat zo wichtig is, waar we dat ook eermaal zijn. Paulus onderstreekt dit ook. Aan de Filippen deed hij schrijven, Filippen het derde kapitel 10e vers, dat ik aan mocht tjane leren, ook de kracht en zijn afstonen van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden. O, dat we dem Heer zo kunnen tjane leren. Werkelijk, Christentum is een persoon. We zullen niet bloos in Jezus Christus leven, maar ook aan tjane leren, mijn vriend. Ons Heiland is levendig, hij is nu, en God zijn rechterhand. De profeet Daniel heeft geschreven, het 11e kapitel 32e vers, over dat volk, die er God tjane, zullen alles bedienen voor zich brengen en sterk zijn. Mijn vriend, du wirst nicht voor Gottes dienst voor zich brengen, maar du Jezus Christus tjanst. Van wo tjant des tjantnis die ab toe? Petrus wordt die nicht im Dunkel loten, hij wordt die nicht hängen loten. Wanneer hij durch is met dit brief, wirst du weten, dat Jezus Christus tjane leren tjent van een tjantnis van God zijn woord. Je wes is dat woord. Wanneer we verstonen willen wat we meenen met het tjantnis en Jezus Christus, wil ik dat bildlich erklären. Hier is een beispiel van een man die niet meer leeft. Denk dat een mij vraagt, tjantst du den gestorbenen president Eisenhower? Mijn antwoord wordt zijn, nee, ik heb hem niet gechant. Maar du hast bestemd van hem gehoord? Jo, dat heb ik. En du hast hem gezien? Jo, ik zag hem eenmaal golf spelen. Ik zag hoe hij een bal kielde. Maar de politie tikte mij eierlijk aan. Also verleid ik voets op steed. Ik zag hem den bal heven. Dat is interessant. Hij wil niet veel beter met golf spelen als ik zie. Ik kon aber nicht sagen, dat ik hem werkelijk kan. Du fragst, wann hij vandaag levendig weer en wird in deine Studierstof komen. Wirst du hem tjane? Na, ik leef, ik word hem tjane, aber ik word nicht sagen, dat ik hem tjane. Ik wist nicht, wo hij even verschiedene dingen feilt. Ik word denken, dat zijn vrouw en familie hem tjane, aber ik ha hem nicht getjant. Nee. Wann Peters Schrift? Mocht je nood en vrede vermeerd worden durch die volle erkenntnis van God en van Jezus ans Heer, brugt hij een Griechisch het woord dat meint kraftje erkenntnis of volle erkenntnis. Dat is een erkenntnis dat van de Heilige Geest komt, wanneer hij de geestelijke zaken neemt en bewijst ans dat die kraftig zijn. Mijn vriend, ik geloof, du kannst Jezus beter kennen als du deine liefste kennen kannst. Du kannst hem ook dingen vertalen die du nie wirst wagen, deine liefste te vertalen. Jezus tjane is eeuwig leven, dat is zeer nedig voor die dat te doen. We moeten waardig geboren zijn, want we op deze ort willen Jezus tjane leren. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1:23, nicht durch dat wat verjankelijk is, aber durch dat wat nicht verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Ik behoor een predier eenmaal zei, nadat hij zich bekeerd had, ging hij naar de Bijbelschool om uit te vinden wat hij

lebt hat. Dort ist Gott. Dort wisst du kannst Jesus vertrauen. Und doch Gott sein Wort nicht wirklich verstanden. 2. Petrus, das 1. Kapitel, 3. Vers. Seine Gotteskraft haft ans Geschenke, wort zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch eine volle Erkenntnis von dem, der ans Beropen haft, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit. Bedenkt die, wie groß seine Macht ist. Er haft die Welt all erschafft von nichts. Alles, was hier auf dieser Erde ist, alles, was im Himmel ist, haft er erschafft, und er wird auch alles an die Städte, was er alles nie machen wird. Die Macht, die Gott haft, haft Jesus auch, sei man. Die Worte, die Jesus deed, beweisen diese Macht. Er bracht seinend zu einem Mann, der von Geburt blind war. Er kann über 5000 Lied fodern mit ein paar Bultje und ein paar kleine Fisch. Die Lome deed er heilen. Und die mit Uitsatz deed er heilen. En je van die doodje zo als Lazarus bracht Jezus terug van dood. Jezus zijn woord te Nicodemus en Zacchaeus bracht een eeuwig leven. Jezus zijn afstonden weer bewijs van God zijn macht. Dezezelfde macht is nu ook te hebben voor die en voor mij. Dat we de kracht kunnen hebben dat we deze wereld er verlakken even komen kunnen. Zijn Gotteskracht heeft ons alles geschenken wat die en mij veelt. Dat we een vollständig leven kunnen ervaren. Ik weet niet hoe dat met die is, maar mijn verlangen is immer gewast vollständig te leven. Ik meen niet dat ik gorstig wil zijn. Er zijn veel meer slechte dingen als ik kan voor dich brengen. Maar Petrus zegt, zijn Gotteskracht heeft ons geschenken wat om leven en Gottseligkeit is. Sei niet dat God die nicht haftende Einrichtungen geeft, dat du voor God leven kanst. Hij heeft alle inrichtingen gemaakt van ons leven en Christus en God eenlijk het leven te haar. Petrus zegt hier dat God heeft ons alles gegeven van ons leven. Wat meent hij daarmee? Er zijn veel dingen die we voor kunnen uitsluiten wanneer we aan God zijn kracht denken. Hier zijn eenje. De lucht die we ademen. Water dat we drinken. De zonneschijn en de regen, de noring op een dash, al deze dingen en veel meer, zijn gaven van God. De apostel Paulus schrift in 1 Korinther 4, de 7e vers, wat hast u dat die niet is gegeven worden? Nu wanneer die dat is gegeven worden, waarom pochst u die dan, als wanneer die dat niet is gegeven worden? Daar is geen oorzaak te prolen. Ob er genug Ursuch dankbar zu sein. Petrus sagt aber wieder, zu leben in Gottseligkeit. Hier ist die Register gerade so lang, war nicht länger. Gott hat Jesus geschickt, so dass er uns raten kann. Er hat uns dem Heiligen Geist geschickt, immer mit uns zu sein. Er hat uns die Heilige Schrift, die Bibel, gegeben. Er hat verschiedene Lied geschickt, zodat ze kunnen ons dat evangelium brengen. En ook leren heeft hij ons geschikt ons te onrechten. Wanneer onze tijd in deze wereld toe een eind komt, nou dan wordt God ons naar zijn hemelse heim nemen. Door een volle erkenning van dem die ons beroepen heeft te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Hier is waarde dat woord erkenning. Dat is bloos door een volle erkenning van Christus dat du werkelijk leren kanst, hoe du voor Christus leven kanst, hier op deze eerd. Also kanst du ook beter als de jettelijke persoon wassen. De eenste weg in deze wereld, hoe du een opgewassene persoon kanst zijn, is door Jezus Christus beter verstaan. Een erkenning van dem die ons beroepen heeft, door zijn ene heerlijkheid, meent dat we Christus eenlijk zijn. Hier heet dan een volkomenheid. Vollkommenheit meint veel meer als wat we je weinig denken. Ik ha veel tijd genomen uit te vingen wat de wichtigheid is van de woord die Petrus brukt. Dat woord vollkommenheit is niet begrenst, bloos zittlich te zijn. We brukken dat woord zittlich nu wanneer we van een zittliche vrouw reden. Werkelijk vollkommenheit, zoals Petrus dat brukt, heeft meer met vertrouwelijk een moed te doen.
Dat meint dat du den Mut hast, ein besseres Leben zu leben als andere. Du hast keine Ursache, dass du ein gemütliches und schüchtiges Leben sollst führen. Und zu alles, was verkämmt, jo sei. Du kannst auf deine eine Feitstunde, du kannst lied weiter Leute, wo du stehst, du kannst was wirzernen für Gott. Dort ist wirklich die Sorgvollkommenheit, die uns in dieser dunklen Stunde fehlt. Der einzige Weg, dass wir dort kriegen, ist durch die Kenntnis von Jesus Christus. Petrus wisst uns, wo das passieren kann. Er sagt durch eine volle Erkenntnis von dem, der uns berufen hat, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit.

En op dat hebben we ons alle vrije. Al die wint hem haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet gedaan heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

0: The clock is 8.
1: Warte, da ich denken. Nu dat we bad hier zijn met deze onderholung, denkst du vielleicht zo. Is dat wirklich so schlecht met je lieder die alte schaffen? Vielleicht is Victor een beetje dramatisch. Dit is verständlich. Sich op dat kredietsysteem te verloten voor onze financiële bedürfnisse, is krijg zo diep in onze denkwijs angewartelt, als dat verkeipen van verjevingsrechte 500 jaar terug weer. Ik moet vergeving kopen, dat wordt algemeen gedonen. En wanneer allemaal dat deed, dan bedient dat toch dat het waarschijnlijk recht is, niet zo? Dat kan je gewoon niet zeggen, dat is Martin Luther op eenmaal hostig recht zijn wordt. Die meeligheid doof je als leeg. Wanneer we nu terugkijken, dank wie God voor Martin Luther, wat onze ogen voor de erlezing einzig door God zijn barmhartigheid opmerkt. Vandaag zijn we nog standaard. We geloven dat dat wat ons bekend is, reicht is. Aber einzigmal is dat nodig dat ons wakker geroepen wordt om van nieuw door even te denken. Oder 95 Thesen an unser DNA genagelt zu kriegen. Denke mal nur, was dort braucht, um eine Änderung an die Menschen ihr Denken zu bringen. Wenn ein Missionar nach Afrika fährt und sagt, dort mit adlichen frühes tobte Leben nicht biblisch ist, dann wird ein recher Afrikaner am antworten. Du verstehst das nicht. Was denkst du? Wir haben all hunderte Jahre so gelebt, dass ihr

En op dat hebben we ons alle vrije. Al die wint hem haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet gedaan heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

typen laten en wat mij dat van in de kwal brengt, wat dat wat Eva zijn. Meint je ik zie je komen vrede op je te brengen? Ik zei je, bestemd niet, over spoelingen. Van nu aan waren vier van een familie zich aaneinig zijn, 3 jegen 2 en 2 jegen 3. De vader wordt jegen den zoon zijn, en de zoon jegen den vader, de moeder jegen de dochter jegen de moeder, de schwiermoeder jegen de schwierdochter, en de schwierdochter jegen de schwiermoeder. En hij zei hem volk, wann je am waarsten zijn in een wald opkomen, zei je voorts, dat wordt reinen, en dat deed ook. En wann je feilen, dat de wind van zeden bloost, zei je, dat wordt heet worden, en dat deed ook. Hechler, je kennen an de Erde en am Himmel seinen, wo dat wahr seinen wordt. Woran ken je nicht seinen, en wo ne tiet wie sind? En woran dou je nicht selbst rechten, wo draagt das? Wann du met ihnen jener taub op dem Wagen um je recht bist, dann dou dien meiligste, de Sache in je Weges zu schlichten, dat he die nicht fällt, dat je recht schlapen kann, en de Rechter, die dan seinen Angestalten überjeft, en de Angestalter, die entstoppen laat. Ich sei die, du kämst die nicht rüt, was du dort letzte Cent betont hast.